0: Hij is met de valse speak, zeg. Keile zeer.
1: Ik ga hem op de nurse.
0: Alright, Kim met de nurse. Oké. Yes, sir. Also, je hoofd. Ik hoop dat is de richting.
2: Ik hoop zo.
0: Yes, also. Bist ready?
2: Ik ben ready.
0: Oké, Kim met de dan. Ik ben van Lito Live. Kniezie.